ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Mili Radio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het is 4 uur. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.
3: Ik

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.
2: Ik

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Zoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen, maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen, jouw gevel een nieuwe look geven, energiebesparend isoleren. Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.

0: Familieradio.
1: Je luistert toch ook mee?
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Een keer koffie, maar van meer dan hier word ik nerveus. Van frisdrank kreeg ik zeer aan mijn tand. Dus voor mij is er niet veel keus. Geen thee, dat is voor Chinezen en Britten. Geen kombucha, dat is maar hipstersop. Geen wijn, want van rooien word ik moe. En van witten kreeg ik zeer aan mijn kop. Dus is dit voor een karmeliet. Een schoon dag voor een rode bach. Ik wacht niet meer.

0: know who's staying. Het zal wel zijn.
1: En dan, tijd voor herinneringen met een glimlach. Dit komt uit het Familieradio Muziekarchief.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: on your mind.
1: Goedemorgen Vlaanderen. Dit is Familieradio. On your mind.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaat bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.

Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.
2: Ik

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486-675-260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Vlamingen op een
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
3: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week geweekt en gewogen door Peter Nasens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur. Met Pieter Peters Vlaamse 40. Dit was de nummer 1 vorige week.

0: Amber en Dylan voor de tweede week op nummer 1 in Peter Naassens Vlaamse 40 met Per Ongeluk.
1: 40 Vlamingen op een
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week geweekt en gewogen door Peter Naassens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Pieter Wien.
0: Een van beste vrienden, we zijn eraan begonnen. Een nieuwe aflevering van Peter Naassens Vlaamse 40. Elke zaterdag tussen 11 en 2 krijg je hier op de radio bij Familie Radio een overzicht van de populairste platen van de voorbije week. De twee voorbije weken was dat, zoals ik daarnet al zei, Amber en Dylan met Per Ongeluk. En hoe het deze week zal zitten, wel dat gaan we samen ontdekken. Ik kan al zeker meegeven dat we afscheid moeten nemen van 9 Vlaamse producties. Dat betekent dat we vandaag ook 9 nieuwkomers mogen verwelkomen.
2: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
3: Nummer 40.

Dit wordt een avond van Frank van Damme doet ondertussen 10 weken mee in Peter Naessens Vlaamse 40. Vorige week op 31, deze week dan toch 9 plaatsen moeten prijsgeven. Hij bengelt helemaal onderaan op de nummer 40. 39 is een heel ander verhaal, een spiksplinternieuw verhaal. Het is de nieuwe single geworden van Freddy Davis. Hij komt deze week als eerste van 7 nieuw binnen met Geniet van Elke Dag. Hier bij Familie Radio in Peter Naessens Vlaamse 40.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Eric Flanders treedt al sinds de jaren 90 op voor een breed publiek. En deze week treedt hij ook op in Peter Naessens Vlaamse 40. Want hij is de nieuwe nummer 37. Je hoorde net urenlang.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: nieuwe nummer 35, deze week in Peter Naessens Vlaamse 40, is voor Yves Segers. Zijn optredens staan bekend om veel ambiance, meezingers en interactie met het publiek. Het zal zwaar moeten tegenvallen als je hem van de zomer niet op een of ander podium zou tegenkomen.
1: Nummer 34.

De vrolijke dames van de Julia's die voelen het helemaal. Of dat zomergevoel nog even zal aanhouden, dat is nog maar de vraag natuurlijk. We leven nog altijd in Vlaanderen. Lente die is er, lente die komt, lente die gaat. En de zomer, dat is nog even weg hoor. Wij blijven nog even bezig met Peter Naessens Vlaamse 40. We zijn samen tot 2 uur vanmiddag.

0: Aaron Blommaert heeft een nieuwe plaat en die heeft hij een aantal weken geleden nog voorgesteld in Leuven. En hij ziet het groots, want volgens mij wil je ook Holland aanpakken. Vandaar zijn duet met Zoe Livaai en Tranen van Goud.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En altijd voor het eerste overzicht. We begonnen met de nummer 40. Die kwam van 31 deze week. Frank van Damme en Dit wordt een avond. Geniet van elke dag. De eerste van 9 nieuwkomers. Deze week op 39 voor Freddy Davis. En Matthias Vergels met zijn Wilde Zee. Teruggevallen naar 38. Een nieuwe voor Erik Vlenders. Op 37 uren lang. En Als ik jou zie van Tina Rosita. Op 36 blijven hangen. Nieuw van Yves Segers. Allemaal op 35. En nog een nieuwe. Duo Kleimans en Van Geel met Schreeuw. Hier bij Familie Radio. Op 33 de Julias, Ik voel de zomer in jou en mij. En Zondag van John Dennis, teruggezakt naar nummer 32. De nieuwe plaat van Aaron Blommaert, ook nieuw deze week in Peter Naarsens Vlaamse 40. Op 31 met Tranen van Goud.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 30.

hele fijne zaterdagvoormiddag. Je luistert naar Familie Radio. Dit is Peter Naessens Vlaamse 40. Jeroen kwam vorige week nieuw binnen op nummer 38, stijgt deze week 8 plaatsen met Neem Me Mee. En dit is de nieuwe van Isabel A.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familieradio.
5: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 28.

Kuil met zijn nieuwe als de laatste van deel 1 van Peter Naessens Vlaamse 40 op deze zaterdagmiddag. Hij komt ermee nu binnen op 28 en hij is nog altijd zot verliefd. Op wie, dat moet u niet vragen, dat weet heel Vlaanderen ondertussen. Een hele prettige middag, we gaan even een pauze houden en daarna zijn we met deel 2 van Peter Naessens Vlaamse 40.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd.

0: Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat meldt Amerikaanse media. Hij heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25ste Grand Slam zege binnen te halen. Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maxima 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Vlaamse 40, de hitparade.

Goedemiddag, welkom in deel 2 van Peter Naessens Vlaamse 40. Elke zaterdagmiddag tussen 11 en 2 krijg je hier bij Familie Radio een overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week. Vorige week was de populairste een duo, de week daarvoor ook al met Amber en Dylan en Per Ongeluk. Maar hoe zal het deze week uitdraaien? Wel, dat gaan we samen ontdekken. Ik pak je mee tot 2 uur vanmiddag. En over nummer 1 gesproken, Ivan Brunetti, die stond enkele weken geleden nog helemaal bovenaan.

Stralen van Maartje van Eigen en de Straler stond vorige week zaterdag nog op een mooie 10e plaats. De voorbije dagen 15 plaatsen moeten prijsgeven in de 10e weeknotering met Stralen hier bij Familie Radio. En Jovali, wel, die doet het helemaal anders, want die was er vorige week nog niet bij. Komt nu binnen op 24 en gaat genieten.

Thomas Julian die begon al op jonge leeftijd als straatmuzikant en is tegenwoordig heel populair. Niet alleen bij ons in Vlaanderen, ook in Nederland en zelfs in Duitsland. En met die klompendans gaat hij waarschijnlijk nog een stuk populairder worden. Je hoort hem vandaag hier in Peter Nasens, Vlaamse 40.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt.

0: Rock.
1: Sam Goris is helemaal klaar voor de zomer, laat dat duidelijk zijn. 3 weken geleden kwam hij binnen in Peter Naessens Vlaamse 40. Vorige week op 23, deze week doorgestegen naar 21 met Rak.
2: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
1: Een hele fijne zaterdagmiddag. Dit is het tweede overzicht met op nummer 30 deze week. Jeroen, neem me mee. Smeek maar niet om mij. De nieuwe single van Isabel A. Deze week nieuw op 29. En nog een nieuwe op 28. Bart Kael met Zot Verliefd. Wat zie ik je graag? DJ Patrick op 27. 26 was voor Ivan Brunetti. Die heeft er nog op nummer 1 mee gestaan. Maartje van Eigen en de Stralers. Die daalt met de stralen deze week van 10 naar 25. En een ander verhaal voor Jo Valli. Die komt nu binnen op 24 met Genieten. Kevin Kestan, Zomer voor Altijd. Laten we dat hopen. Op 23. En 22 was voor Thomas Julian met De Klompendans. Sam Goris, in zijn derde week van 23 naar 21. Je hoorde Rak.
2: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
3: Nummer 20.

0: Donny Fabri met de hoogste nieuwkomer deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. Zomaar uit het niets op de nummer 20 en zoveel mooier hier bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
6: Nummer 19.

Miniradio Zomert. Daar heb je zeker al wel over gehoord. We komen van de zomer verschillende keren buiten. Gaan we eens kijken op onze website of op onze Facebookpagina. Het enige wat ik je nu al zeker wil meegeven is dat Paul Bruna zal komen presenteren. En dat Paul maar liefst 70 artiesten meebrengt. Natuurlijk geen 70 artiesten op één dag, maar wel verspreid over de hele periode. Dus onze Facebookpagina, die moet je goed in de gaten houden. En ik hoop dat Michael Lanzo, de man die je daarnet hoorde, er minstens ook één keer zal bij zijn. En Corina, wel, het kan niet anders. Of zij zal er ook op het podium staan. Dit is ze met Bandolero.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
5: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 15.

Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Het is zaterdag, de laatste zaterdag van mei. Morgen nog één dag en dan beginnen we aan juni. En dat wordt een spannende maand. Zeker voor de kids die dan aan de examens beginnen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaat bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie. Nooit meer zonder jou.
2: Ik

0: Goedemiddag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40, elke zaterdag tussen 11 en 2. Een overzicht van de 40 populairste platen hier bij Familie Radio. We duiken dit uur de top 10 in en zonder al wat prijs te geven kan ik je zeggen dat er in onze top 10 deze week heel veel beweging is geweest.
1: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 13.

Marissa en Sterre stonden vorige week op nummer 14 in Peter Naessens Vlaamse 40. Deze week pitsen ze daar één plaats af en komen terecht op 13 met Vleugels van de Wind. Een hele prettige middag. Je luistert naar Familie Radio. Dit is Peter Naessens Vlaamse 40 met Danny de Rover.

0: Dit de zomersingle voor Willy Sommers. Dat zou zomaar eens kunnen. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 15. Deze week stijgt hij 4 plaatsen en komt terecht op de 11e plaats.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Snel nog even een overzicht en dan beginnen we aan de top 10. Deze week op nummer 20, de hoogste nieuwkomer voor deze week, Danny Fabri en Zoveel Mooier. 1, 2, 3, 4 van Kato op 19 en 18 kwam van 32, Jean Thomas en Chameleon. Waarom jij van Michael Lanzo in zijn tweede week van 27 naar 17 en van 12 naar 16, Corina met Bandolero. Steven Lambert, graag bij jou op 15. 14 was deze week voor Jordi Van Net, Niemand mag alleen zijn. Vleugels van de Wind, het duo van Larissa en Sterre, deze week op 13. En 12 was voor Danny de Rover, waar zijn al die mooie jaren? De nummer 11, die hoorde je daarnet nog, kwam van 15. Heel goed gedaan voor Willy Sommers en die eerste keer.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 10.

zag gisternamiddag nog een bericht passeren van Steve Tielens op mijn eigen Facebookpagina. Maar ja, het is me ontgaan waarover het weer precies ging. Hij kondigde iets aan. Maar waarover ging het nu weer precies? Als je het allemaal zelf wil weten en echt op de hoogte wil blijven, dan moet je hem natuurlijk volgen en geregeld eens naar zijn Facebookpagina surfen. Steve Tielens en Sarah, deze week een hele goede zet gedaan. Van 11 naar 10 in Peter Naassens Vlaamse 40 met Als dat gebeurt. Chris Heilhof, die zakt vorige week op 3. Nu terug naar de nummer 9.

qua weer hier in Vlaanderen, maar de komende week zal het naar het schijnt wat minder zijn. Nu, de aanloop naar de zomer is sowieso gemaakt en die zomer wordt heel goed. Wordt, om niet te zeggen fantastisch, want Familieradio zomert. We komen naar buiten met meer dan 70 artiesten. En alles wat je moet weten, kan je te weten komen via onze Facebookpagina. Dus ga geregeld eens kijken. We laten af en toe een paar namen los over welke Vlaamse artiesten er in de zomer zeker bij zullen zijn.

Kleppers komen eraan, de populaire Vlaamse artiesten van deze week. Al is dat voor Sammy Moore niet helemaal het geval. Vorige week stond hij op de nummer 8 in Peter Naessens Vlaamse 40 en daar blijft hij de volgende week alvast zeker staan. Een ander verhaal voor Gary Hagger, vorige week op 9. En hij wint 2 plaatsen deze week, komt terecht op de lucky number 7. En dat is inderdaad beter dan goed op deze zaterdagmiddag bij Familie Radio.

0: Gary Hegger zet zijn opmars gestaag verder in Peter Naessens Vlaamse 40. Vorige week stond hij op de 9e plaats en in zijn 3e week stijgt hij door naar nummer 7 met Beter dan Goed. We hebben nog 6 nummers te gaan en ik had bij het begin van het programma al gezegd dat er heel wat beweging was in onze top 10. Ik wil nog niks prijsgeven, maar ik kan u niet anders, want luister eens wat er deze week gebeurd is.
1: Nummer 6.

0: die stonden vorige week en de week daarvoor helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. Maar, beste vrienden, aan alle liedjes en zo verder enzovoort komt een eind. In de achtste week moeten ze 5 plaatsen prijsgeven. Niet langer goud, maar wel een 6e plaats deze week. Voor per ongeluk.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
7: Familie Radio.
8: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 5.

0: gaan weer een bijzonder drukke zomer tegemoet. Trouwens, een pak van onze Vlaamse artiesten hebben veel optredens geboekt. Ik heb er van de week nog iets over gelezen op een krantensite, dat het dus echt een groot feest wordt deze zomer. Heel veel Vlaamse artiesten op verschillende podia. En als je zelf wat organiseert, al dan niet met een Vlaamse artiest, dan moeten wij dat weten. Dan kunnen we erover vertellen in al onze programma's. De Romeo's dus daarnet op de nummer 5 met Ik zag jou maar even.
1: Nummer 4.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Op de Facebookpagina van Wim Leys kan je eens gaan kijken hoe de clip die bij deze plaat hoort werd gemaakt. Jij danse, hij danst, hij wandelt en daarachter twee mensen die echt wel fantastisch kunnen bewegen. Het is gewoon leuk om het eens af te zien, dus surf misschien even als je straks tijd hebt naar de Facebookpagina van Wim Leys. Doet een goede zaak trouwens, deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. 3 weken geleden kwam hij meedoen, vorige week op de 7e plaats en deze week op nummer 4.
1: Nummer 3.

0: Suzy Marel, die stijgt elke week een paar plaatsen. Deze week bijvoorbeeld van 5 naar 3. En nu zou ik durven vragen, waar gaat dat eindigen? Maar ik heb zo'n gevoel dat ze wel heel goed bezig is met Hou Mee Warm Vannacht. Marala, deze week dus goed voor een bronzen plak. Dat betekent dat ik nog 2 nummers heb, 2 Vlaamse platen. Ik heb nog David van Dijk en Herbert, die zwerft hier ook nog ergens rond. En we weten dat 1 van die 2 dus op 1 terechtkomt, omdat Amber en Dylan, vorige week de nummer 1, die zijn wel eens tegengekomen, net op de nummer 6.
1: Nummer 2.

0: Ik kan het niet geloven van David van Dijk. Vorige week op 4, deze week op een tweede plaats met Ik kan het niet geloven.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Snel nog even het overzicht van de top 10 en dan de officiële bekendmaking van de nieuwe nummer 1 voor deze week. Op 10 hadden we Steve Tielis en Sarah met Als dat gebeurt en Helena van Chris Rijlhof deze week op 9. 8, dat bleef 8, Sammy Moore, te jong om stil te zijn. En Beter dan goed van Gary Hegger in zijn derde week van 9 naar 7. De nummer 1 van vorige week is de 6 deze week. Amber en Dylan met Per ongeluk en Ik zag jou maar even van de Romeo's op 5. 4 was voor Wim Leijs met Viens danser. En Al warm van 8 van Suze Marel stijgt deze week door naar de nummer 3. 2 was voor David van Dijk. Ik kan het niet geloven. Dat betekent dus, beste vrienden, dat Herbert na 7 weken helemaal bovenaan staat met Jij blijft mij verbazen.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nummer 1.
3: Hallo, ik verneem je net dat Jij blijft mij altijd verbazen op 1 staat in Peters Vlaamse 40 op familieradio. Dat is fantastisch. Fantastisch nieuws. Dankjewel aan iedereen die dat heeft mogelijk gemaakt. De luisteraars, de fans, mijn producer Peter Kereman. We gaan erop klinken, hè. Santé.

0: Jingle, om het eens met zijn woorden te zeggen. De woorden van Herbert. Hij verbaast mij niet. Het is een fantastische nieuwe single geworden. Vorige week stond hij nog op 2. Deze week helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. De populairste plaat van de afgelopen week. En waarschijnlijk ook wel van de komende week. En zo zijn we op het einde gekomen van dit overzicht van de 40 populairste platen. Ik heb straks nog een radiopremière. Dat is de nieuwe single van Ida de Nijs met Zomer zonder tijd. En de supertip, wel, daarvoor kozen we deze week voor Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. Maak er nog een fijne zaterdag van. Zometeen veel plezier met Jeroen in de BNE Top 50. En graag tot maandag om 7 uur voor de Wekker Radio.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
6: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968-1378-52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
7: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
8: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
9: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
10: Familie Radio.
9: Peters Vlaamse 40, supertip.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: De Bene Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Een bijzonder goedemiddag. Welkom op deze zaterdag tijdens de Hit Zaterdag van Familie Radio. Met daarnet onze nummer 1 in de Bene Top 50 van vorige week. Je hoorde Jeremy Vrielink, Wim Soutar en Slongs met Loop naar het leven toe. En of die single nog op die eerste plek staat, hoor je zo even voor 5 uur. We gaan eraan starten. We hebben deze week 7 nieuwkomers. We starten eerst nu met Wiegbert en zijn single Koester je. Goedemiddag. Dag en welkom.
0: Nummer 50. Dit is de Bene Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49.

En dit was Yves Segers met zijn herwerking van de single Allemaal, die we ook kennen in het origineel van Wim Soutaar. Deze week staat Yves op nummer 48. En ook van de single Zaterdag is een herwerking gemaakt. We kennen die in de originele versie van Kia, en Johan Veuglers die maakte er deze versie van op nummer 48.

Gene Thomas was dat in de Benitof 50 van Familie Radio met nieuw werk Chameleon. En die single staat intussen op nummer 47. Line de Pauw nu, die gaat volle bak vooruit. Dit is Line de Pauw met Plankgas.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Familie Radio.
6: Nummer 45.

0: op je hart.
1: Ja, met die warme temperaturen is het echt wel nodig om voldoende te drinken en je zeker goed in te smeren als je in die vlakke zon loopt. Je hoorde Jan Wuitens daarnet hier bij Familie Radio op 45 met zijn nieuwe single Leef. Tijd dan voor een van de 7 nieuwkomers deze week. En Jelle van Daal heeft een nieuwe single, Kleuren in de Regen heet die. En die komt deze week als nieuwe single binnen op nummer 44.
2: Nieuw in de BNE Top 50.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 43.

mama en dochter Larissa en Sterre hoort je deze week op nummer 43 met hun nieuwe single Vleugels van de Wind. Zometeen hoor je de nieuwe single van Houston, komt nieuw binnen in de Binnentop 50 en je hoort Houston na onze nummer 42, want dit is Corina.

0: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie.
1: Nummer 41.

0: En dat was de nieuwe single van Houston, Nooit meer zonder jou. En de single zal ook een hele week lang onze familieradio's prachtplaats zijn. We belden afgelopen week ook met Houston en stelden hem enkele vraagjes. En hoe kwam de productie van dit nieuwe nummer tot stand?
1: Ik moet zeggen, het is eigenlijk Peter Keerman die het nummer volledig geproduced heeft. En hij heeft dat uiteraard supergoed gedaan. Hij volgde ook volledig op wat ik in mijn hoofd had en hoe dat ik het voor mij zag. Dus dat is uiteraard heel erg leuk. En ik denk dat het inderdaad een perfect nummer is om de zomer volledig door te branden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, om dus de mensen te doen bewegen tijdens de vele optredens. Hè? Ja. En hoe ziet de zomer er voor jou uit?
1: Ja, sowieso een erg drukke zomer. Ik moet zeggen, het jaar is sowieso al heel erg druk geweest. Dus dat is uiteraard heel leuk. En zeker als je dan een nieuwe single hebt en je kan dan zo de zomer starten, dan is dat uiteraard ook weer tof. Hè? Dus je kan dat nummer dan weer voorstellen over heel Vlaanderen en allemaal verschillende optredens doen. Dus ik kijk er heel hard naar uit.
2: Dit is de BNE Top 50
3: met Jeroen Rijkenboer.
2: Tot 17 uur. Nummer 40. Zou je willen?

0: Er komt niks.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
4: Nummer 39.
5: De zon.

0: En Marlies heeft helemaal gelijk, hè. De zomer was afgelopen week ook te zien. En je hoorde de nieuwe single van Marlies op nummer 39. Recht vooruit, zo heet de nieuwe single van Dave Calbo. En die staat intussen op nummer 38. Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Dave Calbo. Je beluistert Familie Radio met Jeroen Rijkenboer.
2: De nacht was koud.

0: Top 50. De hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 37.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik luister mee naar familieradio.

Een van onze 7 nieuwkomers, de nieuwe single van Danny Fabri, Zoveel Mooier, komt nieuw binnen op nummer 37. En afgelopen week was het nog de verjaardag van Kevin Kestan. Kevin, proficiat met je 35ste verjaardag. En het is inderdaad zomer voor altijd. Dit is Kevin Kestan bij Familieradio in de Benny Top 50, deze week op nummer 36.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op Familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 4.

0: De Binnen Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Een bijzonder goedemiddag. Welkom in deel 2 van deze Binnen Top 50 op deze mooie zaterdagnamiddag. Je hoorde net Herbert met zijn nieuwe single Jij blijft mij altijd verbazen. En deze week staat Herbert op nummer 34. Zometeen de Julias en Ik voel de zomer in jou en mij. Maar eerst nog een mooi duet van Amber en Dylan. Perrongeluk. En de single staat deze week op nummer 33. En Amber en Dylan die hadden ook nog deze boodschap voor ons.
3: Hey familieradio.
4: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Samen hebben wij een nummertje gemaakt.
3: Geniet ervan.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 32.

En met het mooie weer en toch wel iets draaglijker temperaturen is het inderdaad gewoon genieten, hè. Je hoorde de nieuwe single van Jo Valli op nummer 31. En vorige week kwam deze nieuw binnen op nummer 43 en nu 13 plaatsen winst. Want Steven Lambert die staat in de top 30 met zijn single Graag bij jou.

0: Familie Radio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familie Radio. Nummer 29.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familie Radio. Nummer 28. Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.

De melodie ken je ongetwijfeld. Je hoorde Jeroen met zijn single Neem me mee, deze week op nummer 28. En onze volgende die zoekt wat verkoeling in wat cocktails, want dit is Margarita en Tequila, de nieuwe single van Veronique K, deze week op nummer 27.

0: schreeuw.
1: Ja, als je niet normaal horen, dan lijkt het een advies van Clemens en Van Geel om te schreeuwen. Je hoorde hen op nummer 26 deze week. Het is behoorlijk warm en we zitten in het midden van de lijst. En dat met een warme artiest. Want dit is Suzy Marill met haar single Hou mij warm vannacht.

werk was dat van Camille hier bij Familie Radio. En Camille is deze week onze hoogste nieuwe op nummer 24 met haar nieuwe single Nu dat je weg bent. Wij zijn nog niet weg, want nog tot 5 uur tellen wij verder af in de Benetop 50 met nu op 23 de single van Adelier. Yeah.

0: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
3: Nummer 22.

Kitana weet te scoren hier in de Benit Top 50. Ze stijgt deze week van 24 naar nummer 22 met haar nieuwe single Ciao Ciao Amore. En zo is Kitana helemaal klaar voor de zomer. Wie ook klaar is, wel voor de zomer, dat is Michael Lonzo. Want ook Michael die stijgt deze week van 37 naar 21 met zijn nieuwe single Waarom Jij.

Een nummer van Eddie Valli die Laura Lien herwerkte. Je hoorde haar versie van Met gesloten ogen. Deze week op nummer 20. En ook Bart Kael heeft een nieuwe single. Zot verliefd heet die. En die staat deze week op nummer 19.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn er nog steeds 2 vermist, maar de kans dat ze nog leven is erg klein. Op de autosnelweg E40 in de richting van Oostende is een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. Ondertussen zijn er ook effectief 2 vuurwapens gevonden op het toilet. Op verschillende plaatsen in het centrum van het land zijn straten en kelders onder water gelopen door het felle onweer van deze voormiddag. Een handvol woningen werd getroffen door de bliksem met dakbranden tot gevolg. Volgens het KMI wordt ook de rest van het weekend onstabiel en onweerachtig. De brandweerzone Oost-Brabant heeft 80 oproepen binnengekregen over ondergelopen kelders en straten, waarvan 65 in en rond Leuven. 15 straten in de zone liepen trouwens ook onder water. Onder meer in Bertum, Wilselen en Glabbeek staan verschillende straten blank. In Tielt-Wingen is de houthakseldam die er is aangelegd om overstromingen tegen te gaan ingezakt en

gebroken door de felle regenbuien. Aan de andere kant van Vlaams-Brabant richting Brussel heeft brandweerzone West-Brabant een 100-tal oproepen voor wateroverlast en blikseminslagen binnengekregen. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Chua Jung schakelde ze een Argentijns-Duits duo uit in twee korte sets, 2-6-1. Droog met af en toe zon, maxima 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

0: alleen zijn. Een zeer fijne zaterdagmiddag. Je hoorde Jordi Vennet op nummer 17 met Niemand Mag Alleen Zijn. Onze volgende, wel, dat is Rak. Zo heet de nieuwe single van Sam Goris.
1: Dit is de BNE Top 50.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
1: Tot 17 uur.

0: De Binnen Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Goedemiddag, iets over 4 uur intussen. We zitten intussen ook al in het laatste deeltje van de Binnen Top 50. Het zal ook de laatste uitzending zijn voor de maand mei, hè, want we zijn al de 30ste mei, morgen 31 mei en dan maandag een nieuwe maand in juni. Ja, het gaat allemaal behoorlijk snel. Wat ook snel gaat is deze zaterdagmiddag. We zitten intussen al aan nummer 16 met Sam Goris en zijn single Rak. En op 15, daar vinden we Bazaar.

En dat was Dana Winner met haar nieuwe single op nummer 14. Vorige week op 21. 7 plaatsen winst dus voor de stilte van de stad. En op 13, daar vinden we David van Dijk.

0: Hallo allemaal, met Willy Sommers hier. Bedankt voor het luisteren en tot snel op Familie Radio.
1: Nummer 12.

Intussen heeft Willy Sommers ook een nieuwe zomerse full CD. En daarop staat onder meer dit nummer van Willy. De eerste keer hoorde je op nummer 12 in de BN Top 50. En dit is de vrolijke bende van de Romeo's op nummer 11.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
5: Nummer

We zitten al in de top 10 met dit mooie duet van Aaron Blommaert en Zoë Livet en Tranen van Goud. Straks op 8 Isabelle A, maar eerst de nieuwe single van Kato. 1, 2, 3, 4 heet die. En die single hoor je deze week op nummer 9.

Isabella A was dat met haar nieuwe single op nummer 8, Smeek maar niet om hij. En Isabella A bewijst daarmee dat ze echt wel alle stijlen aan kan. Het wordt behoorlijk spannend met de ontknoping weer kort van onze nummer 1. En wordt het dezelfde van vorige week of een nieuwe nummer 1? Wel, blijf zeker bij ons. We zitten intussen al aan nummer 7 nu met de nieuwe single van Gary Hager hier bij Familieradio.

0: En zo gaat Wim Leijs, Gilbert Montagnier achterna met zijn single Viens danser op nummer 6. We gaan de top 5 in en dat met onze nummer 1 van vorige week. Wil dus zeggen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Het wordt nog behoorlijk spannend. Dit zijn Jeremy Vrielink, Wim Soutard en Slongs.
1: De stilte voor de storm zet het denken aan.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Nummer 4.

0: En dat was Sammy Moore, die deze week stijgt van 5 naar 4 met zijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn. En wie ook niet echt stil kan zijn, denk ik, is Aksana. Aksana zong vroeger bij Def Dames Dope. En nu met haar nieuwe groep Boemeke weet ze ook te scoren hier bij Familie Radio. En Aksana had nog deze mooie boodschap voor ons.
1: Hier Aksana van Boemeke. Ik geniet mee van een lekkere muzieklunch. Natuurlijk met mijn favoriete muziek op Familie Radio.

0: is in de pool.
1: Het nummer dat we nu hier brengen is De Baar is in de pool. En ja, zomerser kan het niet klinken. Hè.
2: Nee. Ja, het doet al ons verlangen naar warmere temperaturen. Hè.
1: Absoluut. En naar zwembaden en naar een lekkere cocktail. En, ja.
2: Ja, dus de sfeer zit helemaal goed in het nummer.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Dat was voor ons wel heel belangrijk. Omdat ik zo toch wel iemand ben die daar nog altijd heel veel energie heeft. En die dat graag goed lacht door het leven gaat. Ja. En die dat graag feesten en ambiance maakt. Ja, ja. En ja, dat is mijn lang leven op een podium te staan. Dus met Boemeke is datgene wat wij doen. Ja.
3: Dit is de BN Top 50. De hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn.

0: BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Intussen bijna 5 uur en we zitten volop in de ontknoping van de nieuwe nummer 1 deze week. Maar eerst herhalen we nog even de top 5. Op 5 de nummer 1 van vorige week, Jeremy Vrielink, Wim Soutar en Slongs. Op nummer 4, Sammy Moore. Op nummer 3 hoorde je Boemeke. En op nummer 2 daarnet K3 en Donnie. En onze nieuwe nummer 1, wel, dat is het nieuwe werkje van Udo. Hij zingt over Yamina en dat weet duidelijk goud te scoren deze week in de BNN Top 50. Bedankt om te luisteren en heel graag tot volgende week voor een nieuwe BNN Top 50 hier bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Welkom bij Muax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen, ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek muaxdental.com, dat is M-U-A-K-S, of bel 968-1378-52 en maak vandaag nog een afspraak. Muax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek. Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het is een opletten, droog en warm 30 graden, maar opnieuw kans op buien en onweer zometeen. Morgen meestal droog met zon 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort, met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal, ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

0: KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer, voor Limburg, Vlaams, Brabant, Brussel en Wallonië. We kunnen daar veel regen of hagel verwachten en stevige wind vlagen. Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams, Brabant en Luik. De politie heeft 2 vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op D40 in Jabbeke. Daardoor zocht de politie de bus. Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De vuurwapens werden op het toilet gevonden. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al 250 mensen gestorven aan dat Ebola-virus. De finale van de Champions League voetbal is begonnen. PSG en Arsenal staan tegenover elkaar aan de finale van de Champions League. Bij Arsenal staat Leandro Trossard aan de aftrap. In het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen voor de 12e keer. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit. Opnieuw een zware bergrit. Had meer dan 1 minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus een leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen droog met opklaringen. Morgenochtend kans op buien, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, 24 graden. De volgende dagen blijft het wisselvalliger en het wordt ook frisser.
1: Dit is een
2: Families Prachtplaats.
3: Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: klinkt en het zwingt.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanavond is opnieuw kans op flinke regen en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen droog met opklaringen. Morgenochtend kans buien, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, 24 graden. De volgende dagen blijft het wisselvalliger en het wordt ook frisser.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boat house down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, Lord. Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.
3: Ik probeer

en het zwingt. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier. Met wat doe ik?

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.nl

0: Family's Middernacht. En dit is hem. Dit is hem. Family's
1: Prachtplaat. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaat bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.
2: Ik

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.